Gelderhuis. Ja, zeker, welkom uit, ja, zeker. Oh, een loofzang te schaderen, vuller in mijn brust. Ja, zeker, welkom uit, ja, zeker.